strook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

It's a simple fact. Of what I had before, here's just a

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws. All system
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gaza-strook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online? In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niets. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah.

Check it out. My posse.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaan-oever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog twee keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

you want.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: Ooit maakten ze deel uit van de Revolution van Prince, maar uiteindelijk gingen ze duo Wendy en Lisa.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dat album met ook gewoon net zoals de twee zangeressen Wendy en Lisa. En daar staat ook Waterfall op, die heb ik ook nog gedraaid pas geleden. En dit is die andere single van datzelfde album, Sideshow. Lekker poppy klinkt dit, wel een beetje anders dan wat we van Prince bijvoorbeeld gewend waren. Maar dat maakt het allemaal niet minder fraai. Twee grote talenten. Ik denk dat het ook wel een behoorlijke aanlating was voor de band van Prince toen die twee weggingen. Prince heeft daarna trouwens ook platen gemaakt met een andere groep. Niet meer met The Revolution, hè? Nee. Er kwam in 1987 ook nog een briljant Prince-album uit, zoals je weet, Sign of the Times. En dat was dan zonder The Revolution. Welkom, dit is Car Classics. Je kunt altijd nog suggesties toesturen naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Er komen er regelmatig wat binnen. Zoals je weet hebben we in het albumalfabet ook al de letter W van Willem aangebroken. En daar zijn ook al aardig wat suggesties op binnengekomen. En ook wel wat ongeduldige mensen die zoiets hebben van... hé, ik heb laatst die plaat aangevraagd bij de W, maar je draait hem maar steeds niet. Nou, dat komt dan gewoon omdat we die letter nog niet hebben... ja, in ieder geval daar nog niet zijn in het albumalfabet. We proberen wel degelijk een soort van volgorde aan te houden. En bijvoorbeeld World of Hurt van Ilse de Lange is aangevraagd. Nou, ik kan je één ding beloven, die plaat gaat zeker nog een keer komen. Alleen niet nu meteen. Dus niet vandaag, maar die komt zeker nog wel in de komende weken voorbij. Dat kan ik je wel beloven. Dus maak je daarover niet ongerust. En verder krijg ik nog een mail binnen van Ellie. En Ellie die ontdekte bij de letter V nog een album van Leonard Cohen. En dat was een plaat waar ik niet meteen op aansloeg. Het gaat namelijk om een album van hem uit 1984. Niet zijn meest succesvolle periode. Maar het gaat hier om Various Positions. En er staat natuurlijk wel een heel bot nummer op. Dat na hem door vele mensen is gecoverd. We herinneren ons nog de versie van Lisa. Daarmee won ze zo'n talentenshow, weet je nog. En ik herinner me ook nog die van Jeff Buckley. Die hebben we ook nog gedraaid. Zijn versie van Hallelujah. Dat is misschien wel de meest beroemde. Maar het origineel is toch echt wel van Leonard Cohen. En die gaan we natuurlijk wel draaien. Omdat het wel een plaat is die behoort tot een van de bekendste evergreens ooit. Hallelujah van Leonard Cohen.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

Het doet mij echt denken aan Kensington. Sommige mensen zullen dat als een compliment opvatten. Kings of Leon, Waste a Moment. En dat staat op het album Walls. Toch wel een lekker nummer.

Het staat op het album Understanding van Bobby Womack, Harry Hippie. En die Harry, dat was zijn broer. Ja, en Harry heeft nog wel meegemaakt dat dit nummer werd uitgebracht. Sterker nog, hij kon ook wel in die tekst lachen, want het was ook al een soort halve hippie. Als kind riep hij al van, ik wil graag bij de Indianen wonen in zo'n reservaat. En hij moest erg lachen om de tekst in de eerste instantie. Dus wat dat betreft, leuk nummer. Het werd ook een grote hit voor Bobby Womack. En uiteindelijk heeft deze plaat een hele andere betekenis gekregen. Want Harry werd namelijk uiteindelijk vermoord door zijn jaloerse vriendin. Die stak hem namelijk neer. Harry verdedigde zich niet, want hij sloeg namelijk geen vrouwen. Dat was tegen zijn principes. Wat ik ook een mooi principe vind trouwens. Maar ja, het kostte wel zijn leven. En sinds die tijd heeft het nummer toch wel een wat bittere bijsmaak gekregen. En Bobby Womack zingt het nog wel altijd. Hij zong het nog wel altijd, want ook Bobby leeft trouwens niet meer. Die is een jaartje of 10 geleden overleden, geloof ik. Maar goed, in ieder geval, hij zong het nog wel altijd, Bobby Womack. Alleen ja, wel met bepaald verdriet. In ieder geval een mooi nummer dit van een mooi album, Understanding van Bobby Womack. Simon & Garfunkel begonnen als Tom & Jerry in de jaren 50. Uiteindelijk wisten ze toch wel een platencontract te bemachtigen. En hun eerste officiële album kwam uit in 1964, Wednesday Morning 3 AM. Ik ben nooit zo heel erg wild geweest van dit album, eerlijk gezegd, van de heren. Maar ik heb hem van de week nog eens beluisterd. En eerlijk is eerlijk, er staan toch wel een boel best wel mooie nummers op. Beetje gezapig is het af en toe wel. Maar ik vind hem beter dan dat ik hem vroeger vond, eerlijk gezegd. En de plaat kreeg ook wel dusdanig veel sterren van bijvoorbeeld allmusic.com en nog een aantal andere sites dat dit album absoluut de lijst heeft gehaald. En we gaan daar de komende weken nog wel wat meer nummers van draaien. Maar ik wil je in ieder geval vandaag tracteren op het titelnummer Wednesday Morning 3 AM, Simon & Garfunkel. En hierna een overzicht van de album Top 100.

0: valt genoeg op te genieten op het debuutalbum van Simon & Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet zeggen dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn in de Album Top 100 deze week. Als ik goed geteld heb, zijn het er zelfs maar 3. We beginnen op nummer 78 met Ezra Collective en Here Because of Hope, een jazzalbum, erg goed. Op 49, Jhené Aiko met Westside Whimsy. En op 35, Bonoba met Distance in Static. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat deze week 2 plaatsen omhoog in de 14e week. 11 weken staat Shanna's Pyro genoteerd met Visitor. Die stijgt 2 plaatsen, staat dus op nummer 2. En ook gestegen van 3 naar nummer 1, Roxy Dekker, nu 4 weken genoteerd met Superstar. Ik ga naar nummer 35. Daar vinden we een plaat van Bonobo met Distance in Static. En dat is het 8e studioalbum van deze Britse producer en muzikant Bonobo, oftewel Simon Green. Een paar weken geleden uitgebracht via een onafhankelijk platenlabel. Ik kan het nauwelijks uitspreken. En ik moet zeggen, daar staan echt wel hele fijne tracks op. Zeker als je van dance houdt, is het wel een aanrader eigenlijk. En wat ik een fijn dance nummer vind van deze plaat, dat is Circles. Dat wil ik je graag laten horen. Dit is Bonobo.
1: Dit is de Album Top 100.

0: Jou rondrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

is echt een overgangs-LP eigenlijk van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik Turnstiles zijn eerste album vind dat ik echt goed vind. Platen ervoor zijn zeker niet onaardig. Piano Man was al leuk. Oké, Street Life Serenade, dat album ken ik niet. Eerlijk gezegd, die moet ik nog een keer gaan checken. Dus misschien dat ik dan mijn mening nog wel weer wat bijstel. Maar ik vond bijvoorbeeld ook zijn allereerste plaat, Cold Harbor Spring, vond ik niet geweldig hoor. Leuk als beginner, maar was ik nooit zo wild van. Maar dit vind ik echt een goed album van Turnstiles. En vanaf dat moment is het eigenlijk vooral beter geworden met de muziek van Billy Joel. En dit vind ik al een fantastisch nummer. James gaat over een goede vriend van hem eigenlijk. En dat is wel grappig, want Billy Joel heeft toch wel gekozen voor het artistieke leven. Dat toch wel een onzeker bestaan tot gevolg heeft. Terwijl James meer een man is die carrière gemaakt heeft. Hè? Een belangrijk zakenman. Dus het is wat dat betreft een mooi verhaal en ook wel enigszins herkenbaar. Ik bedoel, ik ben dan disjockey geworden en een heleboel vrienden van mij hebben ook een ander bestaan gebouwd. Hè? De ene is oliemagnaat, serieus waar. En de ander ging in het callcenter wezen werken en zo kan ik nog wel even doorgaan. En eerlijk is eerlijk, er zijn ook nogal een aantal andere vrienden geweest die ook disjockey geworden zijn. Dat dan weer wel, ja. We zijn bezig met het album alfabet in Car Classics en van deze plaat moet ik toch nog even een nummer draaien. De Nitty Gritty Dirt Band. Uncle Cherry and His Dog Teddy heet het album. Daar staat ook Mr. Bojangles op. Mooi nummer. Maar er staan meerdere mooie nummers op. Zoals ook dit nummer. Lekker ongecompliceerd. Lekker vluchtig. En vooral lekker. Traveling Move.

0: Day, warning. Ik moet zeggen dat niet alle fans even blij waren met de nieuwe koerswijziging van de band. Want ja, ze maakten in de jaren 90 toch wel vooral een beetje punkachtige liedjes, als je het punk mag noemen. In ieder geval wat steviger, wat ruiger allemaal. En dit klonk allemaal wat gepolijster, maar de band wilde gewoon een wat positiever geluid laten horen. Wat optimistischer. En we hadden toen nog niet te maken gehad met 9-11, dus dat kon ook nog wel in die tijd. Warning, mooi nummer. En dat album werd, zoals ik al eerder zei, niet zo heel erg goed ontvangen, niet door de fans. En als ik kijk naar de recensies, dan zie je wel dat de plaat hooguit 2-3 sterren kreeg. Maar het was wel net genoeg om in ieder geval het album alfabet te halen. En ik persoonlijk vind dit een erg fijn nummer. Het is tijd geworden voor het
1: Ice Cold.
0: En dat is toevallig een plaat die ook in het album alfabet staat bij de W van The Wall. Pink Floyd, Comfortably Numb. Zo mooi dit.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Japanse hit, hè, dit. Somebody give me a shot. Dat is wel grappig, want als Van Halen dit al het live deed, dan kwam er ook daadwerkelijk een verpleegster het podium op. En die gaf dan aan de zanger een whisky. Somebody give me a shot. Het nummer heet natuurlijk Somebody get me a doctor. Van Halen, het staat op Van Halen 2. Ik kan me nog herinneren dat in 1979 of 78 Albert Lagarde Running with the Devil draaide. En dat werd toen helemaal geen hit in Nederland. En pas in 1980 werd Running with the Devil een grote hit. En toen kwam dat eerste album van Van Halen ook in de LP Top 50 terecht. En het tweede album is een beetje in de vergetelheid geraakt eigenlijk. Dat is wel jammer. Wel een groot succes in Amerika. En dit Somebody Get Me a Doctor, dat in Japan een hit werd, werd gefinancierd in de eerste instantie door een van de leden van Kiss, door Gene Simmons. Die vond het wel een leuk nummer en die zorgde ervoor dat die demo mogelijk werd. Het, alleen belandde dat niet meteen op het eerste album, maar wel op de tweede dus. En nou ja, goed, het is wel een beroemd nummer onder de fans. En leuk om die plaat nog een keertje te draaien. We gaan eruit met opnieuw Sister Sledge dit uur. Dat wil zeggen, het eerste uur sluiten af met Sister Sledge. Dat heb ik vorige week ook gedaan. Grappig dat Will Smith het ook nog gebruikt heeft. He's just the greatest dancer. Maar dit is de originele hoor, van Sister Sledge, wat je kan terugvinden op het album We Are Family. En je hoort de lange uitvoering van dit nummer tot aan het eind van het uur. Tot aan het einde van het eerste uur. Dus er is ook nog een tweede. En dan ga ik beginnen met Grand Funk, dus dan weet je het. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album of

0: Meestal als Grant van gedraaid wordt, is het altijd diezelfde plaat. Je weet wel, Some Kind of Wonderful. Dat is natuurlijk een hele grote hit geweest, ook in Nederland. Deze hoor je minder vaak, hoewel er altijd wel zenders zijn, rockzenders zijn, die dit nog wel draaien. Zoals wij, We're an American Band. En zo heet ook het album dat uitkwam in 1973 van Grant Funk, later Grant Funk Railroad. Geproduceerd door Todd Rundgren. Het is goed dat je dat erbij zegt, want dat hoorde ik er niet aan af. Maar het is wel een geweldig nummer. En ook wel een mooie productie natuurlijk. Dit is Car Classics. We maken een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. En we gaan eigenlijk alle kanten uit. Het kan soms zijn dat we bijvoorbeeld blijven hangen in de 60's. Maar soms komen we ook wel gewoon terecht in deze eeuw. En in dit decennium, of in het vorige decennium, 2014 bijvoorbeeld. Dat is het jaar waarin West Coast uitkwam. Dat is een fantastisch album van Lana Del Rey. Sowieso wel een bijzondere zangeres. Heeft altijd een beetje een donkere uitstraling, dat wel. Maar dat maakt het ook wel bijzonder boeiend en ook wel heel spannend. En deze plaat die is geproduceerd door Dan Auerbach, de gitarist en zanger van de Black Keys. En Lana Del Rey schreef het nummer wat ik zo meteen ga draaien, samen met Rick Nowels. Een van de mooiere nummers van dit album vind ik zelf. En dat is het nummer West Coast. Het album heet trouwens Ultra Violence. Ik moet het wel een beetje goed zeggen. Ja, we zitten bij meerdere letters tegelijk, dan krijg je dat, die verwarring. Het album heet dus Ultra Violence en ik ga daar het nummer West Coast van draaien. In die volgorde moet je denken.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

South of Wasting Light uit 2011 van Foo Fighters. These Days, ook nog een single geweest trouwens. En het is een van de favorieten van frontman Dave Grohl. Over persoonlijk verlies gaat het. En ook over andere mensen die je dan weer proberen op te beuren. En daar zit je dan op dat moment niet op te wachten, op troost. Ja, ik herken dat eigenlijk wel. Fantastisch nummer van een fantastische band. Meridian ken je nog wel. Op een gegeven moment had Fish er genoeg van. En brak hij met de band om gelijk een solo carrière te beginnen. En dit staat op zijn eerste solo plaat. The Wedge, Big Wedge.

Duidelijk stelling nemend tegen het kapitalisme en materialisme. Fish met een track van zijn debuutalbum. Virgil in a Wilderness of Mirrors heet die plaat. En daar staan een paar fraaie dingen op, vind ik persoonlijk. Dit is ook wel een goed nummer van hem. Maar bijvoorbeeld ook It's a Gentleman's Excuse Me staat erop. Ja, dat vind ik toch wel een van zijn allerbooiste nummers. En Big Witch. Ja, wat ik wel grappig vind, je hoort hier ook een boel blazers. Hè? Daar waren al die Meridian fans helemaal niet blij mee. Sterker nog, heel veel liefhebbers van symfonische rock houden niet van blazers. Rockliefhebbers schijnen ook niet van blazers te houden. Vind ik heel gek. Vind ik heel vreemd. Nou, ik zou niet durven te zeggen of op dit album blazers voorkomen van Elton John. Maar het is wel een van de beste albums die de man gemaakt heeft in zijn carrière. Tumbleweed Connections, zijn tweede plaat uit 1970. Daarop dit prachtige My Father's Gun.

I look just like Buddy Holly and you are Mary Tyler Moore. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat dat de manier is waarop de buitenwereld aankeek tegen de relatie die zeg maar de zanger van deze band Weezer had met zijn vriendinnetje. Ja, het is natuurlijk allemaal wel verzonnen, het is niet allemaal echt, maar toch, ik vind het wel een heel grappig tekst. Dit van Buddy Holly staat op dat blauwe album van Weezer. Dat wil zeggen, die plaat die heet gewoon Weezer. Het was een debuutplaat in 1994. De hoes was blauw en daarom dat het ook wel de Blue Album werd genoemd. En er zijn meerdere platen uitgekomen van Weezer, waarvan geen titel vaststaat. En nou ja, goed, daarom dat heel veel mensen vaak die platen aanduiden met de kleur van de hoes. Je hebt ook nog de Green Album, de Red Album, geloof ik. En ga zo maar door. En dit is dus de Blue Album, de eerste plaat van de heren uit 1994. Zometeen weer een blik op de vinyl 33. En die hebben we net gehad, maar nu een stukje van Depeche Mode. Het openingsnummer van Violator. En dat is toch wel een legendarisch album. Een van de hoogtepunten uit het oeuvre van deze band. Van Depeche Mode. World in My Eyes, openingsnummer van deze plaat uit 1990.

0: Nou, de muziek van Deep Purple Mode heeft altijd iets kills, iets afstandelijks. Maar ik vind het toch wel heel erg mooi. Geldt zeker voor het album Violator, hoogtepunt uit een oeuvre, vind ik persoonlijk. En we draaiden daarvan het openingsnummer. Het eerste nummer wat je hoort zodra je die plaat opzet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe momenteel gesteld is in de wereld van LP's. Ik pak even de lijst erbij. Dan zien we dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn. Drie maar. Op nummer 30 een plaat die inderdaad voor de allereerste keer in de Vinyl 33 voorkomt. Dat is namelijk Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. 50 jaar oud die plaat, maar nu dus in de Vinyl 33. Nou ja, 50 jaar geleden bestond deze lijst ook nog niet. Dus dan is dat ook niet zo raar. En nou ja, heel veel mensen kopen nu die plaat nog een keer. Omdat het 50 jaar geleden is dat die plaat uitkwam. Matilda Mann met Kismet, die komt vandaag midden op nummer 26. En dan gaan we naar de top 3. Nieuw op 3, Ezra Collective, Here Because of Hope. Met nou ja, het nummer wat ik daarvan ga draaien, dat is Blow Your Trumpet. En ik vergis me, er zijn geen drie nieuwe binnenkomers, maar twee. Want ook Bonobo met Distance in Static staat in de Vinyl 33 voor het eerst op nummer 2. En gestegen van, maar opnieuw in de lijst. Een re-entry op 1, DJ Paul Elstak met May the Force Be With You. En die plaat die heeft ook al eerder genoteerd gestaan in de Vinyl 33. En we kunnen nu concluderen dat hij er voor de derde week in staat. Op nummer 3 een jazzplaat. Here Because of Hope. Vierde studioalbum van de Britse jazzsensatie Ezra Collective. En die kwam op 11 september uit. Opgebouwd als een verhaal in drie geografische en spirituele delen. Die worden ingeluid door korte gesproken intermezzo's. En die zijn ingesproken door actrice Letitia Wright. Het gaat eigenlijk over migratie en ook over de evolutie van de zwarte mensen. En met name over de zwarte diaspora en haar muziek staat hier op internet te lezen. Het is in ieder geval een fantastisch album. En Blow Your Trumpet, dat is het nummer wat ik je daarvan graag wil laten horen. Ezra Collective staat op nummer 3 van de Vinyl 33.
2: Nieuw.

Welcome to the Cruise heet het debuutalbum van Judy Tsuk. En daar staat ook Stay With Me Till Dawn op, wat ik vorige week nog heb gedraaid. En als je dan denkt dat dat het enige album is geweest wat ze ooit heeft uitgebracht, dan heb je dat mis. Want talloze albums zijn daarna nog gekomen. Waarvan haar laatste album uit 2025 komt, Now or Never. Dat is de laatste plaat die tot nu toe van Judy Cruise is verschenen. Ze heeft ook nog een keer een trio plaat opgenomen met zangeressen Julia Fordham en Beverly Craven. Woman to Woman, die schijnt ook wel de moeite waard te zijn. Maar Welcome to the Cruise staat in ieder geval in het alfabet. Net zoals het album Welkom in Utopia van de Frank Boeijen Groep. En daarvan was dit een van de hits. Hier is Winter in Hamburg.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

20 jaar oud alweer. Deze plaat van James Morrison. Staat op Undiscovered. Nou, het is zeker niet Undiscovered gebleven, dit hele album, want het is een bestseller, of hoe heet dat? Million seller. Grote hit ook in Nederland. Nummer 2 heeft hij gestaan in de hitlijsten. Dus ja, dat is inderdaad netjes. Nog net geen nummer 1. Heel gek eigenlijk, want ik dacht zelf bij... ik dacht net nog van, volgens mij was het nummer 1 hit. Maar nee hoor, nummer 2. Ook goed. Ja, een soort Joop Zoetemelk positie. Hè? Nou, ik ga er nog eentje draaien in Car Classics voor vandaag. En dat is een track van het album Vienna. Ik moet zeggen dat ik het best een leuk album vind. Maar het is wel wat gedateerd allemaal door die synthesizers van uit de jaren 80. Maar het is nog alles wel een gewaardeerd album. En dat is ook de reden waarom ik ook nog dit nummer wil laten horen van Jenna van Ultrafox. Mr. X. Hebben ze ook nog in het Duits opgenomen. Her X heet het dan. En dan staat het op de B-kant van de single Sleepwalking. Maar dit is de versie zoals je hem kan vinden op de Engelstalige versie van Jenna. Hier is Ultrafox. Tot volgende week. Fijne week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.
5: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to...

1992, de Stereo MC's op hun top, denk ik wel. CD Connected en daar kwam dit vandaan, Everything. Dit is wat Kind vindt op Ice Radio op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. En alle registers gaan weer open in dit uurtje. In de muziek ontstaan er al heel snel generatiekloven. De ene zal zeggen, hey, wat leuk, ik hoor het basloopje van Bill Withers weer eens een keertje. En de ander zegt, heb je die track van Anderson Paak gehoord? Vette baslijn, man.

Vervangt Lovely door Good. En dan heb je A Good Day. Lucent is in Wat Kind Vindt wel een beetje een vaste klant. Ik weet niet hoe het komt. Ze maakt muziek die altijd soulful is. Grote hits, nou ja, die zitten er niet vaak bij. Maar het klinkt altijd lekker, zeker voor Ice Radio. Lucent met Tip Street.

beetje Electric Boogie, hè? Jaren 80. A$AP Ferg. Eigenlijk is het Ferg. En omdat hij van het A$AP Mob collectief komt, heet hij dus A$AP Ferg. Maar Ferg is zijn rappernaam. Cycle. En daarvoor Lucien, ik had er al aangekondigd. En Tip Street. Tash Sultana maakt ongedefinieerde muziek. Het is altijd een beetje electro. En het is geen hip-hop. Het is geen jazz. En het is ook geen reggae. Maar misschien eigenlijk wel alles. Something in the Water.

maakt helemaal niet uit of het reggae is, of jazz, of electro. Tash Sultana, dit klonk wel als reggae, moet ik zeggen. Something in the water. Zo direct gaan we wel eventjes wat meer de akoestische kant op, mensen. Rustig, rustig, rustig. Maar eerst nog even een stukje elektrisch. Elektrische dans. En dat doen we met Beth. Er zijn twee Beths als je gaat zoeken op Google. De eerste is een Catalaanse singer-songwriter. Dat is deze niet. Deze komt uit Engeland. Zingt ook heel anders. Beth, wait.

Van origine man met gitaar, deze Lamon Landers. Maar voor dit For The Record trok hij wel wat meer uit de kast, een complete band. En toetertjes en daarvoor Beth. Volledig elektronisch, maar wel leuk. Ouderwetse synthesizertjes met Wait. Voor veel artiesten is een

keertje optreden in de Royal Albert Music Hall, een droom. In 2007 deed Simply Red het 6 avonden achter elkaar en verkocht het ook 6 keer uit. En dat was omdat ze toen een nieuw album hadden uitgebracht, namelijk Stay. Maar tijdens dat concert hebben ze een van de beste versies ooit, vind ik, opgenomen van een oude hit van ze van 20 jaar eerder, namelijk Money's Too Tight to Mention. Het enige vervelende is, en dat geef ik alvast aan het begin een beetje toe, ik denk dat de geluidstechnicus van de Royal Albert Music Hall een beetje zat te slapen, want het is niet de mooiste opname geworden, maar ze geven wel alles.

Ja, als de technici van de Royal Albert Hall iets beter hun best hadden gedaan, dan had je de saxofoon beter gehoord en het achtergrondkoortje Money's Too Tight to Mention wel live in die Albert Hall in 2007. Er moet toch iemand zijn die daar een keer een remaster van weet te maken? Of ben ik dan een beetje een zeik?

Oké. Goed makertje, omdat je de saxofoon bij Simply Red niet zo goed kon horen. Candy Dulfer. Maar dit nummer gaat natuurlijk eigenlijk helemaal om Pete Philly. Heerlijke rap van hem, My Funk. Nederlandse hiphop draai ik niet zo heel veel. Maar af en toe komt er iets uit waar je naar gaat zitten luisteren. Dat geldt sowieso voor de hiphop. Een nummer van Elmer samen met Ray Fuego. Een nummer dat mij een beetje deed denken, doordat ik er zo naar ging luisteren aan Stan van Eminem. Zo'n nummer dat opbouwt en dat je als je goed luistert naar waar het eigenlijk over gaat, dat het dan veel meer diepte krijgt. Het nummer heet Sleutels tussen vingers. Aan de ene kant het meisje op straat, het witte meisje op straat dat bang is voor de man die achter haar loopt. En de donkere man die achter haar loopt met het idee van ik kijk maar naar de grond, want ik wil niet dat ze bang voor me is.

hand en houd mijn ogen op de grond.

Indrukwekkend nummer. Sleutels tussen vingers van Elmer samen met Ray Fuego. Kim Petras komt uit Duitsland. Maar ja, als ze dan Duitse woorden in haar titels en in haar liedjes gaat gebruiken, vind ik het toch vreemd klinken. Out.

Ik moest het even opzoeken hoor. Oden en Fatso. Fatso zou je van denken dat het een Nederlander is, maar dat is niet waar. Oden en Fatso zijn Franse producers, dansproducers, samen met Astels, dat was de zangeres. Oden en Fatso met Take Our Time. En daarvoor Kim Petras. Duitse titel, wel in het Engels gezongen, Autobahn. Frankrijk, Duitsland, dan maar eens naar Ierland. Singer-songwriter, akoestisch en gewoon een losse akoestische gitaar van Aaron Rowe.

Fijn koorwerk op het eind van Amanzi. I gave you grace. Misschien toch wel een beetje gospel. En daarvoor Aaron Rowe uit Ierland. Forever Now. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Ik geef je in handen van mijn collega's hier bij het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar, sommige partijen willen die nog hoger hebben. Het CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online? In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Ja, tegenwoordig kun je de verwarming wel weer aanzetten. Want het is september natuurlijk. Het is al eind september. En het wordt volgende week nog 23 graden ook nog. Dat is toch helemaal van de gekke mensen. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found hier op Ice Radio. En we trapten af met Glenn Frey. The heat is on. En we gaan in één keer door naar 1985. In augustus 85 kwam deze de top 40 binnen. Het werd een heel klein hitje in Nederland. En het groeide uit tot een ongelofelijke fijne cultfavoriet. Want dat kunnen we wel zeggen. Synthpop en New Wave. Het werd in Europa een hele grote hit, behalve in Nederland. Ik heb het over Propaganda. Dit is Ice Radio's Lost and Found met P Machinery.

Gold ging veel te snel van ons heen. Maar wat was dat toch een meesterbrein, zegt hij. Elk instrument wat je op de plaat hoort, How Can This Be Loved, heeft hij zelf ingespeeld. En het resultaat daarvan is een onvervalst stukje Yard Rock uit 1978. En voor Andrew Gold hoorde je Propaganda, P Machinery. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan straks even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland voor een nieuwe aflevering van De Kettinglijst. En we hebben natuurlijk opa, kijk, ik vond op zolder ook nog. En Lionel Richie. What?

0: Ik vind het wel heel bijzonder, want Annie Lennox die kennen we natuurlijk het beste van de Eurythmics uit de begin jaren 80. Van deze Love is a Stranger. Maar zij kan zoveel meer. Zij is zo'n ongelooflijk grote artiest. En we horen er eigenlijk veel te weinig van. We hebben er heel veel weinig van gehoord. Maar kijk eens even op YouTube. Als zij achter de piano kruipt, dan is dat toch wel een dingetje, hoor. En daarvoor Kajak en The Starlight Dancer.
1: De Kettinglijst. Een aaneenschakeling van juweeltjes uit de popgeschiedenis.

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: Ja, en waar waren we gebleven met de kettinglijst? Nou ja, zometeen gaan we in ieder geval schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. Maar eerst gaan we even nummer 531 draaien. Die komt voort uit I Spy en The International Feel. International, Universal, het is bijna allemaal hetzelfde. Dit is Kim Carnes.

0: klinkt een beetje als Vangelis op de achtergrond.
1: Geen idee of hij er wat mee te maken had.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar wat een lekkere is dit, zeg. Wie heeft deze eigenlijk aangedragen?
1: Ik kon kiezen.
0: Oh, je kon kiezen, ja. Oh, nee, daar ben je mee.
1: Die Ellington. Heeft Duke Ellington hier iets mee te maken?
0: Duke Ellington?
1: En B. Cuomo. Dat zijn allemaal, die Universal Song. Nou, we gaan eens even de historie van dit liedje nakijken.
0: Ja,
1: ik herhaal ik van het label af, want ik heb het singeltje hier in mijn hand.
0: Ja, ik zal eens even kijken of er nog meer uitvoeringen in mijn database staan.
1: Ja.
0: Nee, eentje.
1: We zoeken dit na.
0: Nou, u heeft hem gehoord, dames en heren.
2: In Studio Hengelo zit Joop Wessels.
0: Nou, als je dat maar weet.
2: Rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
0: Ik zeg goed.
1: Zo live als een bananenstekker. Sorry, ik kan niet laten.
0: Nee, mooi hè?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ik ga het je moeilijk maken.
0: Oh nee.
3: Wie van de drie?
1: Ik heb een wie van de drie voor je.
0: Voor mij?
1: Ja, voor jou.
0: Dat vind ik een verrassing. Nu al. Ja.
1: Zal ik ze gewoon direct maar even op je afvuren?
0: Ja, gooi maar eens.
1: Het gaan allemaal over songs. We hebben ook allemaal een soort van universal songs. We hebben optie nummer 1.
3: Wie van de drie? Aroma.
0: Ja, de great song on indifference.
1: Ja,
0: ja, die ken ik.
1: Of optie nummer 2.
3: Wie van de drie?
0: The Four Tops.
1: Ja.
0: En de same.

0: Popsong 89 van R.E.M.
1: Ah, nee, dat verklaart het. Ja. Ik was nooit zo van de R.E.M. Hey man, ik ben er al uit hoor. Ik was er geluid bij de eerste klank al.
0: Oh.
1: Ja, het wordt Bob Geldof en The Great Song of Indifference. En ik zal zeggen waarom.
0: Oh.
1: Ik heb hem namelijk op een CD-single gekocht destijds.
0: Kijk.
1: En gewoon omdat het een... het is geen niche. Het is gewoon een fucking goede protestsong.
0: Ja.
1: Nou, en daarom...
0: Ik heb hem op vinyl-single.
1: Vinyl.
0: Maar ik draai hem nu uit de computer.
1: Ja, mag.

0: Het is net een beetje Ed Sheeran, hè? Op het eind. Totale chaos.
1: Ach ja.
0: Heerlijk.
1: The Universal Great Song. Of Indifference.
2: Ja, lieve kijkers, kinderen. Het is weer hetzelfde liedje.
0: Nou, inderdaad. En ja, die kocht ik toen. En dat waren dezelfde platen eigenlijk een beetje als dit, hè, wat ik altijd kocht. Die ken je nog wel uit lang vervlogen tijden.
1: Right.
0: Van de Chaps.
1: See you go.
0: Maar ja, een beetje dat soort dingetjes. Ik was altijd wel daarvan, maar vervolgens kijk je over 20 jaar kijk je eens terug van wat voor meuk of jammer in die kast hebt staan.
1: Ja.
0: En dat is het dus ook echt.
1: Ja.
0: Ach ja, het komt wel goed.
1: Jij mag hier maandag weer op doorborduren.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Of rijden of haken.
0: Ik ga mijn best doen. En het zou zomaar kunnen zijn dat ik met wat moois ga komen. Alleen ik heb nu nog geen idee. En je kent me, hè. Dus,
1: komt goed.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Dan wens ik je een fijn weekend.
1: Jij ook.
0: En wat mij betreft dan tot maandag.
1: Dag dan.
0: Bye bye.
3: Dit is Lost and Found met Joop Wessels.

1979, dan een 32e plaats in de Nederlandse top 40. En ja, die Robert Palmer, die heeft hem gecoverd van ene Todd Rundgren. En die Todd Rundgren, zoek dat maar eens op. Want wat die man allemaal heeft klaargespeeld is ook wel heel erg fijn. En voor Robert Palmer hoorde je Schoolgirl van Steve Forbert. Ah, daar is er nog een keertje. Onze eigen Dolly Parton.

Het blijft zo mooi om haar nog eens een keertje weer voorbij te horen komen hier op Ice Radio. En ja, je weet het, Tess, eenmaal de hielen gelicht en de hele familie en de management ligt alweer overhoop over de erfenis. Nou, de erfenis die wij in ieder geval krijgen zijn die hele mooie plaatjes, zoals Here You Come Again. Daarvoor Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Ik heb in dit uur nog XTC voor je. Robert Plant en ook deze Thomas Dolby.

0: Een radioplaatje bij uitstek. Deze wil je graag horen. En die hoor je bijna nooit meer op de radio. Alleen bij Ice Radio's Lost and Found. Pilot and Magic. Daarvoor Thomas Dolby en She Blinded Me With Science.
1: The original. Dit is het origineel.
0: Ken je deze nog?

is dus gewoon een Vlaardo 1991 van deze heerlijke wijngaard. En hij doet het nog steeds. Hij moest een beetje rustig aandoen, want het zit allemaal een beetje niet zo lekker in zijn lichaam. Maar alles komt goed en ik denk dat hij nog wel een keertje gaat optreden. Ja, ja, wat moet je dan? Hè? Je moet nog wat jaren mee natuurlijk. Maar het origineel is van de enige echte Eddie Rabbit. En het heet Driving My Life Away. En die hoor je nu in Lost and Found op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jessel Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Dit is wel geweldig, hè? Het is gewoon Nederlandse fabrikaat. Don't come stoned and don't tell Trude. Geschreven door de wijnboer, die kennen we natuurlijk nog, Ilja Gort. En in 1980 werd het een hitje. Een beetje underground. Dat was het zeker wel, want ze kwamen eigenlijk alleen maar in de VPRO en de VARA destijds in de hitparade. Maar wat een heerlijke plaat om weer eens terug te horen. Max & Spex, Don't Come Stoned and Don't Tell True. Daarvoor de shirts, Laugh and Walk Away. Brengt bij onze tijd op 9:05. Dat betekent dat het 3 platen over 9. Het 3 over 9 komt eraan. Wat dacht je van Bill Withers samen met Grover Washington Jr. en Just the Two of Us? Dan heb ik nog voor je, even kijken, Stephen Bishop, On and On. En dit is The Band of Gold. And the love songs are back again.

0: heerlijk. En nog eens heerlijk. Stephen Bishop, On and On. En daarvoor Bill Withers, Grover Washington Jr. En Just the Two of Us, Band of Gold, Love Songs Are Back Again. En met name die Stephen Bishop is wel heel bijzonder. Want die schreef namelijk dit nummer. En dan moet ik hem eventjes erbij zetten. Want die ken je natuurlijk.
1: You have no right to ask me.
0: Werd voor hem nooit een hit, maar het is de grootste hit waar hij ooit zijn geld aan heeft verdiend. Want die werd namelijk gecoverd door...

die behartigt het hele verhaal van Steven Bishop. En die vertelt dus in geuren en kleuren wat zo'n man nou verdient doordat een andere zanger dit live zingt. En dan in een wereldtournee. Ja, dit is echt unbelievable. Leuk om even naar te kijken. Als je interesse hebt, laat me dan even weten via joop@ijsradio.nl of even via de socials. Even een DM'tje sturen. Dan komt dat allemaal goed. In dit uurtje, het tweede uurtje van Lost and Found, heb ik nog zometeen PhD voor je. Ja. De echte Jim Diamond, Simon Phillips en Heineman met If I Would Let You Down. En de Who komt voorbij met You Better You Bet. Naar deze Robert Plant.

de lagere school. En dit waren van die plaatjes dat als je thuis kwam begin september en moeder stond lekker in de keuken het eten klaar te maken met de beslagen ramen. Want afzuigkap hadden we natuurlijk nog niet.

De Who. Ze waren al op de terugreis. En You Better, You Better, You Bet. Ja, die deed het wel heel erg goed in de top 40. En we trapten in het blokje van 3 af met Peter Tosh en Mick Jagger. En Don't Look Back. Dit is Kazeeboo.

brengen. Kom luisteren naar onze heerlijke 80's band. Ik mag er geen reclame voor maken, doe ik lekker toch. 87-theband.nl. En wij spelen deze plaat ook. En ja, het is wel heel grappig, want uiteindelijk moet je elke keer tillen van oké, maar hoe vaak zingen ze nou I can't stand losing, en in welke toonsoort, en gaat het omhoog, gaat het omlaag, en wanneer moeten we stoppen? En we zitten elkaar altijd aan te kijken van ja, daar klopt allemaal niks van, maar we doen gewoon echt heel erg ons best om het te laten klinken zoals het op de plaat ook klinkt. En die hoorde je hier bij Ice Radio. I can't stand losing you. Daarvoor Frankie Valli, trots op zijn New York, de native New Yorker, en Kazibu. En I like Chopin. Deze ken je natuurlijk, Spider Murphy Gang van Skandal in Sperberzik. En deze hoor je niet zo vaak. Ich schau dich an.

In de grote zaal Spider Murphy Gang en Skandal in Sperbezirk. En in de kleine zaal samen met Rick en Rutger. Ik schouw dich aan op vinyl. Ja, dan weet je dat ook even. Het zit erop. Roep, ik heb nog één plaatje voor je. En dan gaan we er alweer mee stoppen. Gaan we de zaak weer overgeven aan de refrigerator van Ice Radio. Die gaan we even een schop geven. En wat komt daar dan uit? Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er nog eentje voor je. Deze van de Chaplin Band. Il Viero. En wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En anders ben ik er komende maandag weer rond de klok van 8:30 bij Richard voor de kettinglijst.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jessel Gus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen twee schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten, lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. No.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Toen mijn kids nog iets kleiner waren, kwam ik een keer op een zondagmorgen van de trap af, beneden de woonkamer in. Daar zaten de boys tv te kijken. Ik vroeg: hebben jullie chocola gegeten? Dat ontkenden ze in alle toonaarden, maar bij de jongste zat de chocola tot achter zijn oren. Lips Like Sugar. Opening van gevonden voorwerpen. En een beetje een miskend talent. Echo en de Bunnymen hebben erg leuke plaatjes gemaakt. In vergetelheid ondergedompeld en daardoor een gevonden voorwerp. En ook een beetje een Ice Radio plaatje. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars. Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Mag ik jullie van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Even een kikkertje wegwerken. Even de keel smeren met een kopje thee. Wat gaan we doen? Straks even onthaast, even relaxen, even chillen, even bijkomen van het weekend. Alle verwikkelingen in de wereld, van de geweldige muziek die we draaien op dit radiostation. En alles waar je verder van bij zou moeten kunnen komen of willen komen. Straks even schakelen met Joop, tegeltjeswijsheid en iets met passie. Eclectisch gaan we door de muziekcollectie van gevonden voorwerpen heen. Dus we sluiten nu aan met een plaatje over lippen. So light, so light als een bananenstekker. Zo live als een bananenstekker op iceradio.nl met de Funboy 3. Het zou over de chocola kunnen gaan die mijn kids verorberd hadden. We vertellen lekker niks. Our lips are sealed.

0: Chocolate. Zijn we weer terug bij de chocola. En Girl Crazy, ergens uit de jaren 70. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zometeen even schakelen met Joop. Maar eerst alvast het schakeltje van de vorige keer. The Great Song of Indifference, Bob Geldof.
1: I don't mind if you go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no.

Great Song of Indifference. Het maakt me allemaal niet uit. Maar het maakt hem wel uit, want hij is toch wel heel erg bezig met alles op te sommen wat hem allemaal niet aanstaat. En wie dat ook deed in die jaren, dat was Morrissey. En die blonk dan ook al echt. Eigenlijk blonk hij daar heel erg in uit. Hij is echt, wat ze schrijven, hè? Perfecte vertegenwoordiging van sociale onverschilligheid. Nou, dan weet je wel, dat komt niet van mij, hè? Want het vocabulaire, dat haal ik van het internet. Maar het is wel zo. Neerslachtig. Helemaal vervreemd van de wereld om hem heen. De maatschappij die gaat gewoon door. En hij kijkt er tegenaan en hij ziet het allemaal niet zitten. Heaven Knows I'm Miserable Now. Die komt uit 1984. Is het bij een schakeltje van de

Ik dacht, laat ik even iets bemoedigends doen naar Morrissey. Het schakeltje wat Joop aanleverde voor onze kettinglijst. Aanstaande donderdag gaan we daar weer onverdroten op verder. En als we dan toch met opbeurende muziek bezig zijn, kan Spargo naadloos achter Argent aan. Head up to the sky.

maar niet de rest, want dan vlieg je misschien te hoog en dan stort je weer ter aarde. Al dus de Griekse mythologie onder andere en al dus Genesian, Run Too Fast, Fly Too High. Tijd voor iets lekkers. Imagine Dragons. En deze plaat komt terug. Boomerang.

0: Golden Earring en Back Home. Wij zijn terug na het ANP nieuws. Blijf erbij.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Onder andere gevonden voorwerpen, maar straks ook bij de man in Hongkong en de files van de fridge en alle andere shows die je verder op dit radiostation voorbij hoort komen. Moloko hadden de eer uur 2 te openen. Straks even wat haast, even relax, even chillen. Even voor onszelf komen op rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. Maar nu eerst maar even rock and roll.

0: have a mix.
1: Slow down,
0: and choose your fighter.
1: Slow down,
0: helemaal geen zin om vechters te zoeken. We gaan gewoon even chillen. Even bijkomen met wat relaxte deuntjes. We luiden de meditatiebel voor Death Cab for Cutie en The Passenger Seat.

0: Drive van The Cars. Daarvoor Melissa Etheridge en You Can Sleep While I Drive. En daarvoor The Passenger Seat van Death Cab for Cutie. Een reizig, travelend, onderweg zijnd, onthaast blokje. We waren onderweg met de auto. Als we toch onderweg zijn met de auto, kan daar ook nog wel een beetje passie bij.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Paul McCartney en Wings.

aan op de backseat of my car. We kunnen ook iets comfortabeler maken als je dan toch auto's met liefde wil associëren. Neem dan een caravan mee. Dan heb je gewoon een bed, een beetje mazzel, een koffiezetapparaat en alle andere gemak.

dreams like me and you. Op avontuur met gevonden voorwerpen en Ice Radio. Rupert Holmes en Adventure. En daarvoor Love's Great Adventure van Ultravox. Nou, dan nu het avontuur zelf. Deze band vond zichzelf avontuurlijk en noemde zich The Adventures. En ze verstuurde hun hart. Dan maar hopen dat hij aankomt.

She Heart stuurt. En het is Lost in the Post. De Wombats. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit radioprogramma zit erop. Klein beetje zendtijd. Die gaan we onder andere vullen met het

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begin bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de rest...